0: Ze tippen wie een hundred meer, hundred meer, hundred meer. Ik tippen met een samen om meer, samen om meer, samen om meer.
1: Ora, just.